U hoort het eerste deel van Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, WQ 240, van Carl Philipp Emanuel Bach. Gezongen door Barbara Schliek, sopraan, Christophe Picardien, tenor, Steven Verku, bas, en de Rijnische Cantorée met als kleine concert onder leiding van Herman Max. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. U kunt alles terugvinden en terugluisteren via de site en ook reageren via bachconcertzender.nl. Hoe bijvoorbeeld vindt u deze muziek van Carl Philipp Emanuel? Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik heet u van harte welkom om weer verder te gaan met de muziek van Bach. Misschien is dit wel een goed moment om de formule van Geen Dag Zonder Bach nog eens eventjes te benoemen, te verklaren. We zijn nu ruim anderhalf jaar bezig ermee en die formule is nog steeds alles mit Bach und nichts ohne ihn. Vrij naar een van zijn recent ontdekte stukken. De formule is heel anders dan die prachtige aanpak van de Nederlandse Bachvereniging. All of Bach. In die aanpak wordt al zijn werk audiovisueel opgenomen en op internet geplaatst, vrij toegankelijk. Al de meesterwerken, al die kleine 1100 meesterwerken van Sebastian Bach, worden in een meesterlijk megaproject neergezet. Dat zal zo'n 10 jaar gaan duren. Alles is dus op te zoeken straks via All of Bach, de All of Bach site. En dat zijn allemaal zeer mooie en goede uitvoeringen van heel verschillende topmensen. En met een veel grotere kwaliteit dan voor YouTube. Want daar is het nog wel eens wat slechts tussen. De buurvrouw die ook een beetje Bach speelt. Goed, wij doen dus ook alles van Bach, maar alleen audio dus. Maar we doen ook iets anders. We doen ook veel met de familie. Zoons, die geweldige muzikale zoons. Neven, en vooral ooms en voorvaderen. En ook van leraren en leerlingen, tijdgenoten en ook collega's om Johann Sebastian Bach meer in zijn biotoop te kunnen zetten. Zelfs stukken van volgelingen van formaat, zoals Brahms of Mozart, die veel met zijn fuga's deed. En al die muziek in alle mogelijke bewerkingen. Om zo te zeggen van de Steinway tot de stofzuigerslang, om twee uitersten te noemen. En steeds met veel aandacht voor recente ontdekkingen en uitvoeringsaanpak. Dat betekent weinig Mengelberg en veel enkelvoudige bezetting. Vandaag beginnen we daarom met die heerlijke cd van Tragicomedia van Stephen Stubbs. Een oermuzikale groep met veel elan, die al in menige Monteverdi-opera op de planken heeft gezet. Te denken valt ook aan hun prachtige Maria Vespers in de Leidse Pieterskerk. Ze maakt een leuke cd met een selectie uit het notenbuchlein van Anna Magdalena Bach, de tweede vrouw van Bach, waarover we straks meer vertellen. Tragicomedia ziet dat als ware als de housemuziek van de familie Bach. En het geeft een soort van inkijkje wat er in huizen Bach aan muziek werd gedaan. Zeg maar gewoon aan de keukentafel. Daarom begonnen zij de cd met iets voor de ochtend. Wacht auf, ruft und die Stimme. Een soort van ontbijtmuziek. U hoort de heerlijke lichte tenor van John Potter, die u wellicht kent van het Hilliard Ensemble. En u hoort ook allerlei leuke tijd-eigen instrumentjes als de tischharfe en de spitsharfe.

U hoorde John Potter in een bewerking van Wacht auf, ruft uns die Stimme, kantate 148, in een bewerking van Tragicomedie van Stephen Stubbs. In 1722, toen Bach net een jaar getrouwd was met Anna Magdalena, Wülke heette ze eigenlijk, stelde hij een soort van boekje samen met stukken van hemzelf en tijdgenoten. Een soort van oefenboekje voor zijn vrouw Anna Magdalena. Van het eerste deeltje is helaas maar weinig bewaard gebleven. Anna Magdalena schreef wel het titelblad en nog een paar stukken erin, ook wat Franse suites. Het meeste is echter van Jan Sebastian zelf, een soort van lesboekje. In 1725, de Bachjes zijn dan al 2 jaar in Leipzig en wonen bij de Thomasschule, kwam er een tweede boekje waarin ook stukjes van de kinderen staan, zoals van Carl Philipp Emanuel. Het is een intiem inkijkje in het dagelijks leven van muziekgezin Johann Sebastian Bach. Bach zei zelf ooit dat zijn familie allemaal rasmuzikanten waren. Het beeld van het muziekmakende gezin sprak in de romantiek al erg tot verbeelding. Maar in 1930 kwam een boekje uit dat dat beeld nog meer romantiseerde. Die kleine chroniek der Anna Magdalena Bach. Dat zou geschreven zijn door haarzelf. Honderdduizenden werden er van gedrukt tot nu toe. Het was een slimme aanpak. In de grote leemte van het persoonlijke leven van het genie Johann Sebastian Bach kwam er ineens een soort van heilige leven van de hand van zijn tweede vrouw tevoorschijn. De toen bekende feiten en documenten werden zeer handig en vakkundig verwerkt in het boekje. Naast de enorme vrijheid die de auteur zich veroorloofde om een beeld op te trekken van de ideale christelijke huisvader en echtgenoot die hij in de ogen van zijn vrouw zou kunnen zijn. Eigenlijk een gedurfde feministische manoeuvre in het door Bach zelf al bepaalde duidelijke mannenklimaat waarin de vrouw amper een rol speelde en nooit werd genoemd in biografieën en geslachtslijsten. Het boekje kunt u winnen, ja luisteraar, als u de naam van de eigenlijke auteur kent en die mailt aan bach@concertzender.nl. We gaan nu luisteren naar alle delen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, versie 1725.

U hoort een aantal delen uit de bewerking van Stephen Stubbs met zijn Tragicomedia en John Potter als tenor uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach in de versie van 1725. De vraag was wie de schrijver was van die kleine kroniek der Anna Magdalena Bach. En als u dat weet, kunt u het boekje winnen en dan moet u dat even mailen naar bach@concertzender.nl. U weet het, de playlist, daar staat alles op en u kunt ook altijd reageren via dit mailadres. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we de rest van de Notenbüchlein gaan horen. Goedemiddag.

Vandaag gaan we verder met de heerlijke cd van Tragicomedia, dames en heren. Welkom weer bij Geen Dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met stukken uit dat notenbuchlein voor Anna Magdalena Bach, zijn tweede vrouw. Gisteren hoorde u tot besluit het innige Bis du bei mir. Dat is lang aan Bach toegeschreven, maar het is van een van zijn zeer gewaardeerde collega's, meneer Stölzl. Een man die in Erfurt woonde en onder meer opera's schreef. Vandaag het kleinoot uit het boekje van 1725, de aria die later in 1741 de inzet zou worden van de 30 variaties voor Graaf von Keyserlingk. Voor hem gespeeld tijdens de zware nachtelijke uren door zijn muzikale lakei Goldberg. Deze Goldberg had een kamertje naast de slaapkamer van de graaf die zulke slapeloosheid leed dat hij toch niet kon slapen en daarom maar mooie muziek wou horen. Dus de muziek van de aria uit de Goldberg-variaties was toen nog gewoon een geliefd liedje. Dat werd aan de keukentafel in huis Bach gezongen. En dat werd dus het haast triviale uitgangspunt voor het magistrale werk dat de Goldberg-variaties zou worden. Daarna zingt John Potter uit Cantate 82 Ich habe genug. De bewerking die Anna Magdalena zelf opschreef voor haar sopraanstem in hogere ligging dus. We laten die sopraanversie nog eens een keertje horen. Maar voor iedere stem is deze lullaby schlummert ein ihr matten Augen heerlijk om te zingen.

U hoorde onder andere de aria, die later onderdeel zou worden, begin onderdeel van de Goldberg-variaties, en een bewerking voor tenor in dit geval uit kantate 82 Ich habe genug. Voor het Notenbüchlein schreef Anna Magdalena de Franse suites over, zowel in 1722 als ook weer een aantal in 1725. Zou ze die zelf al hebben kunnen spelen? Dat is toch wel redelijk moeilijk. Sebastian deed eigenlijk alles wat hij deed na zijn cantates in de educatieve sfeer. Voor zijn leerlingen, hij had er heel wat, die woonden ook bij hem in. Voor zijn zoons, die ook zijn leerling waren. En dus misschien ook wel voor zijn vrouw. U hoort nu achter elkaar de eerste drie Franse suites. En die naam Frans, en het wordt suite vooral vanwege de kende Franse indeling van delen. Allemande, courante, sarabande. Soms een air of een cavotte. En dan menuet 1 en 2 en dan een gieke ter afsluiting. Dat model komt eigenlijk iedere keer voor. En u hoort Joseph Payne op een prachtige Rückerskopie, een kopie van een oud instrument uit 1628, die bijzonder mooi klinkt.

Groenster Voegen, BWV 1080. Gespeeld door Ivo Jansen, die inmiddels een concertzaal heeft gemaakt van zijn woonboot. Alles is te vinden op internet. Op internet ook de playlist van Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik dank u weer voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag gaan we nog even door met de rest van de Koenstig Voelken, waar we gisteren weer begonnen met Ivo Jansen op klavier. En daarna gaan we naar de fuga's van Mozart toe. Maar eerst dus de laatste stukken uit de Koenstig Voelken tot en met Contrapuntus 14, waar dus Bach zou zijn gestorven, maar hij heeft het gewoon niet afgemaakt. U hoort Ivo Jansen op piano.

U hoorde de laatste delen uit de Kunstigvoegen, gespeeld op piano door Ivo Jansen. Mozart was al een gevierd en beroemd muzikus toen hij in 1782 merkte dat hij toch een soort van fundament miste. Dat ging zo. Iedere zondagmiddag bezocht hij soirées bij de Nederlandse baron van Swieten, diplomaat en lijfarts van de keizer in Wenen, waar hij Weense muzici in contact bracht met vooral barokmuziek. Händel en Bach. Van Händel wel oratoria, van Bach geen kerkmuziek, maar het voltempererde klavier. Van Swieten vroeg Mozart om stukken van die van Bach van het voltempererde klavier te bewerken voor strijktrio, zodat ze makkelijk op de soirées konden worden uitgevoerd. Onder andere door Van Swieten zelf en Mozart en anderen die er waren. Want die konden allemaal spelen. Een paar adagio's, je zou kunnen zeggen dat zijn echte preludes, componeerde Mozart zelf. En de fuga's, die dan steeds volgen, waren van Sebastiaan of van een van zijn zoons. We gaan hier nog een andere keer meer aandacht aan besteden, omdat we ook een aantal werken hebben van Mozart, waar als het ware die fuga's van Bach zijn geïntegreerd in zijn eigen aanpak. Nu deze 6 preludes en fuga's, KV 404a, en van die adagio's, hè, dat zijn eigenlijk de preludes, zijn alleen de eerste, de vierde en de vijfde van Mozart zelf. En ieder adagio wordt dus gevolgd door een fuga. Zie verder op de playlist. U gaat luisteren naar het Trio Phoenix op Fuga Libera.

U hoorde de kantate, de bruiloftskantate, BWV 202, Weichet nur betrübte Schatten, gezongen door de sopraan Toe van der Sluis met het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Engelberg, opgenomen op 17 april 1939. We gaan nu naar de huidige tijd en we luisteren naar Janine Jansen en Friends. En dat zijn Maxim Rizanov op de altviool en Torlef Tedeen op de cello. Van wie ze zegt dat ze na het met elkaar spelen van die inventionen die u gaat horen, eigenlijk familie zijn geworden. Later zou ze nog een echte familie-cd maken met haar familie, die minstens zo muzikaal is als deze jongens. En die draaien we het eind van de week. Uit dit soort samenwerking met deze ontzettend goede andere solisten is eigenlijk haar muziekfestival in Utrecht voortgekomen, wat nu net is afgesloten in het Nieuwe Vredenburg, Tivoli en in een paar Utrechtse kerken. U gaat horen de driestemmige inventionen, oftewel de symfonia's uit het klavierbüchlein voor Willem Friedemann uit 1723. Ook dat zijn eigenlijk familiestukken. Johann Sebastian begon ze te schrijven voor onderricht aan zijn oudste zoon Willem Friedemann in 1723 in Keuten, voor klavier. U hoort ze hier in bewerking voor strijktrio, waardoor de stemmen prachtig te volgen zijn. Heerlijke muziek. Niet te moeilijk, maar het blijft Bach. Het is nooit oppervlakkig of zomaar een muziekje.

U hoorde de Inventione voor klavier, driestemmig, uit het klavierbuchlein voor Willem Friedemann uit 1723, gespeeld door Janine Jansen, Thorleif Tedeen, cello en Maxim Rizanov op de altviool. Dit was de uitzending voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wijs u nog op de playlist op de site van Concertzender en de mogelijkheid uw reacties te mailen naar bach@concertzender.nl. Nogmaals, ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Vandaag gaan we verder met het vervolg op aflevering 184, waar we al wat stukken voor strijktrio van Mozart lieten horen. Stukken waarin hij zich oefende in het contrapunt middels fuga's van Johann Sebastian Bach uit het wohltempereerde klavier. Vandaag is de hele uitzending daaraan gewijd, aan dat omgaan van Mozart met de fuga's van Bach. We laten ook horen hoe prachtig de volwassen, maar nog leergierige Mozart die fuga-aanpak volledig geïntegreerd heeft in zijn werk. En we horen een aantal van die werken langskomen, waar dat zo geslaagd is, de Jupiter-symfonie en het Requiem. Maar nu eerst, de Academie voor Alte Muziek maakte een nieuwe, zeer boeiende cd onder de naam Adagios and Fugues after J.S. Bach. En die cd is vooral gewijd aan die bewerkingen van stukken uit het wohltemperierte klavier. Het ging namelijk zo. De Nederlandse Baron van Swieten bracht Mozart op zijn zondagse soirées in contact met barokmuziek van Händel en Bach. En Mozart dacht inderdaad dat hij toch nog wat te leren had. Hij was al beroemd, maar hij ging nog verder. En zo bewerkte hij de Messiah van Händel tot het Duitsstalige Der Messias en een aantal van die fuga's van Bach uit het wohltemperierte klavier. En die voorzag hij steeds van een prachtig preludium als een langzame inleiding. Dus, voordat de fuga kwam, kwam eerst een adagio van Mozart en dan bewerking van een fuga van Bach. U hoort nu eerst de prelude aan fuga in D, Kugel 405, en dat is naar BWV 877 en 867. U hoort de Academie voor Alte Muziek Berlin.

U hoorde Prelude en Fuga in D klein, kugel 405, naar stukken uit het Wolter Brite Klavier van Bach, 877-867, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin. Nu hetzelfde principe van Preludium langzaam en Fuga meestal snel, maar dan op twee fortepiano's. Eerst echt Mozart in het eerste langzame stuk en dan in de Fuga, ja, daar herkennen we meteen de hand van die andere meester, Johann Sebastian Bach. Prachtig zoals hier deze twee genieën elkaar ontmoeten. En in die Fuga, op die pianofortes, herkent u misschien al het stuk dat later Mozart zal gebruiken in zijn beroemde Adagio en Fuga in C-klein, kugel 546. En aansluitend op dat stuk met de pianofortes hoort u dat ook spelen. Dit stuk, dat beroemde Adagio en Fuga in C-klein, is een zeer smartelijk en dramatisch stuk, wat eigenlijk al vooruitloopt op de fuga's van het Requiem. Het was mijn moeders voorkeur op haar begrafenis om dit te laten spelen. We gebruikten een opname van het Amadeus Quartet. Prachtig. Hier hoort u nu een prachtige uitvoering op tijd-eigen instrumenten door de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde Allegro Zeeklein Kuchel aanhang 44. Dat was voor twee fortepiano's. En daarna Adagium Fugue in Zeeklein Kuchel 546 voor strijkers van de Academie voor Alte Muziek. In Mozart's eerste strijkkwartet, in zijn aan Haydn gewijde zestal, komt in het laatste deel veel fugatisch werk voor. Ze zeggen er wel eens fugato. Het is nog wat zoekend, maar duidelijk dat Mozart door de oude Bach wordt aangetrokken en dat hij van hem leert. De jonge Christian Bach, de Londense, was eigenlijk een van zijn eerste leermeesters geweest. Nog wel in Londen, waar Mozart toen als jongetje was. En zijn prille eerste werkjes, hij is er nog geen 10, heeft Mozart, dus als kind, grotendeels van deze toen zeer beroemde muziekzoon van Bach overgeschreven. Pas veel later weet hij de invloed van de vader te ondergaan. Hij schreef dus als kind die eerste concertjes Kuchel 1 tot 4, dat waren eigenlijk rampstukjes van Johann Christian Bach. En nu, in dat strijkkwartet, wat hij dus gewijd had aan Haydn, is in het vierde deel die invloed van Bach al te horen, want in de Molto Allegro hoort u heel veel fugatisch werk. U hoort het kwartoor Mosaïque.

U hoort het Molto Allegro uit Mozarts strijkkwartet Kuchel 387 door het Quatuor Mosaïque. De volledig uitgerijpte Mozart brengt in zijn majestueuze laatste deel van zijn Jupiter-symfonie, de 41ste, de fuga als het sterk element in. Ongelooflijk hoe hij de kracht van de fuga weet uit te buiten. Dit is een overrompelend stuk. Zijn drie laatste symfonieën, niet te bevatten meesterwerk, werken zijn nooit tijdens zijn leven uitgevoerd. Men begreep ze gewoon niet. Wij gaan luisteren naar dat vierde deel, de finale. We gebruiken daarvoor een historische opname van Bruno Walter uit eind jaren 60. Deze werd ook onlangs gebruikt in de indringende Poolse film Ida. Tijdens deze finale van de Jupiter-symfonie springt de tante van Ida uit het raam. Ook deze film is een meesterwerk. U hoort die finale uit de 41ste, gespeeld door Bruno Walter.

U hoorde het vijfde Brandenburgsconcert, BBV 1050, gespeeld door Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano. En tot slot gaan we Rinaldo nog horen in dat heerlijke presto uit nummer 4 van de Brandenburgsconcerten. En hier is hij dirigenza en met twee blokfluiten in echo en een virtuose vioolpartij. Wilt u meer over Rinaldo Alessandrini weten of ook zien? Op YouTube staat een hele leuke documentaire over hem. En u krijgt tot slot het presto dus uit het Brandenburgsconcert nummer 4.

Dat was tot slot uit het presto van het Ballenbus Concert nummer 4. Rinaldo Alessandrini, dirigent van Concerto Italiano. Dit was Geen Dag Zonder Bach van de woensdag. Het solistenportret gewijd aan Rinaldo Alessandrini. En wij gaan morgen weer door. En wij danken u voor uw aandacht. En misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. U luistert weer naar Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Door en Van Bach, gepresenteerd en samengesteld door Govert-Jan Bach. Volgende week komt Joop van Zijl weer inspreken en we zijn heel blij dat hij weer terugkomt. Vandaag, ja, er worden fouten gemaakt en daar val ik niet buiten. Ik had voor aflevering 91 de prachtige kantate Bericht in Hungrigen Dein Brood geselecteerd. Maar ik had het treknummer verkeerd opgegeven. Daardoor viel dat bijzondere beginkoor helemaal weg. En daarover ging nou juist mijn verhaal. Dat gaan we vandaag goedmaken. We hebben te maken met een kantate van 23 juni 1726, waarin Bach een heel bijbelstuk, namelijk Jesaja 58, versen 7 tot 8, heeft getoondzet. En in het beginkoor gaat het om naastliefde die zich ook sociaal moet uiten. Een interessante tekst, ook heel actueel nog. Vertaald, Brieg den Hungrigen dein Brood, wordt het als volgt. Deel je brood met wie honger lijdt. Haal armen en daklozen in huis. Geef kleren aan wie naakt is. Onttrek je niet aan de zorg voor je naaste. Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan. En ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit. Nou, dat is echt zo'n tekst waar Bach ook die opleving in dat tweede deel, dat ga je ook allemaal horen. En steeds waar Bach zo'n indringende bijbelteksten tot zijn beschikking heeft, biedt hij meestal de allermooiste muziek. En dat is ook vaak het geval met de vroege cantates. Vaak zijn dat alleen bijbelteksten. Want later in Leipzig komt daar juist veel poëzie voor in de plaats. Mensen waarderen dat vaak wat minder, maar de muziek uit die Leipziger tijd is ook prachtig. Maar dit beginkoor, dat stuwt je op. En je krijgt eigenlijk de neiging je portemonnee te trekken door iets op Giro 555 over te maken. Om eens een zielig iemand op te bellen die je steeds vergat. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de werking van deze muziek. Maarten Hart zegt het als volgt. Aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend wordt. Banken en beurzen. Ja, als je die tekst in het Duits leest, dan hoor je al de musicaliteit die erin zit. En dat komt door de vertaling van Luther. Brieg den Hungrigen dein Brood. Daar zit al een cadans in. En dat gaan we terug horen. Twee dingen vallen op in het beginkoor. De korte stootjes in de blazers vooral. En dat zijn gebroken akkoorden die aangeven het breken van het brood in stukjes. En de prominente rol van de blokfluiten. En dat valt ook onder het beslag van de retorica. De blokfluit, de flauto dolce, is de fluit van de armen, de non-haves, de have-nots. De traverso, het nieuwe fluitinstrument, dat was het instrument van de rijken, van de koningen. Denk maar Frederik de Grote. We gaan luisteren naar een uitvoering door Sir John Eliot Gardiner en zijn Montefiore Choir en de English Baroque Soloist. Cantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood.

U hoorde kantate 39, Bricht in Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, gezongen door Ilin Kies, sopraan, Wilke te Brummelstoete, alt, Paul Eckner, tenor en Dietrich Henschel, bas. Samen met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een stap in een andere richting. Niet meer die tedere blokfluit, maar een houtblazer van grote zwaarte en diepte, de fagot. De fagot speelt vaak een belangrijke rol in het basso continuo, de doorgaande basbegeleiding. In een passione kunt u ze horen, vaak in cantates. In de laatste versie van de Johannes Passion, 1749, schrijft Bach zelfs een bassono grosso voor, een contrafagot. Die is wel 2 meter lang. Als je een hedendaags instrument zou inzetten in de Johannes Passion, dan krijg je wandverhoudingen. Maar als je zo'n mooie barokfagot gebruikt, dan geeft dat een prachtig diepte-effect. Het lijkt een beetje op een lage mannenstem. Maar het is voor organist Bach natuurlijk verbonden met de lage orgelklanken. We gaan nu luisteren naar een bewerking van een bewerking van een bewerking van stukken van Bach tot een heel lief, leuk concert. Samengesteld uit al die andere stukken. Maar geweldig gespeeld door fagotist Sergio Azzoloni. Dat zijn de Italianen die vandaag met de Nederlanders in deze week de muziek maken in dit programma. Heel veel instrumentale muziek van Bach is zoek geraakt. En daarom melken veel instrumentalisten die concerten, waar Bach zelf ook allerlei bewerkingen van maakte, uit voor hun eigen instrument. Ach ja, hoeveel verlangen er niet naar het concert van Beethoven voor hobo? Dat is nooit gekomen. En hoe is het met Mozart? Ja, die schreef in ieder geval nog een fagotconcert. Heerlijke muziek, toen hij jong was. En ja, heel begrijpelijk dat deze hoboïsten en fagotisten die muziek bewerken. Dus het wordt genieten van Sergio Azzoloni en zijn enthousiaste Potsdammers. Feest der herkenning, het laatste deel, kent u zeker wel. Het fagotconcert, een reconstructie van BWV 169, 49 en 1053... door Sergio Azzoloni en zijn Kammeracademie Potsdam.

de Passacaglia in C-klein BWV 529. En trouwens, wanneer u precies wil weten wat er allemaal gespeeld wordt hier door Angela Hewitt, kijkt u dan op onze playlist, concertzender.nl. En tenslotte van die heerlijke meezingers zoals Jesu Joy of Man's Desiring, Herzlich tut mich verlangen, Meine Seele erhebt den Herrn en Die Seele ruht in Jesu Händen. Tenslotte, alle mensen müssen sterben.

Angela Hewitt was dat op piano. Mensen horen graag piano, hebben we begrepen uit uw reacties. Liever dan veel klaversymbel. Maar goed, alles op zijn tijd zou ik zo zeggen. In ieder geval, dit was voor deze maandag. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, het is weer 1 uur en van 1 tot 2 de muziek van Johann Sebastian Bach. Of welke muziek wij daar maar bij vinden horen. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Als we het op een rij zetten, dan is het eigenlijk te veel om op te noemen. Philippe Jaroussky en Nathalie Stoetsman, twee zeer grote stemmen met een barok duettenprogramma op zondagmiddag. Dat is 14 september in de Anton Philipszaal in Den Haag. Als u daar meer van wil weten, dan moet u even kijken op de site van Fred Luiten. Die organiseert concerten. Fred Luiten. 'S Avonds in de Geertekerk in Utrecht, het Magnificat door het Utrechts Bach Ensemble. En dan mag u ook nog meezingen, tenminste als u zich tijdig opgeeft. Dan Angela Hewitt op woensdag 17 september. Het Bach Festival Dordrecht vanaf 19 september. De Actus Tragicus op zaterdagavond 20 september in de Martinikerk in Groningen door Musica Amphion. De net zo prachtige kantate 78, Jezu, deer du meine Seele, op zondagavond 21 september in de Oude Kerk in Amsterdam door het Bach Ensemble Amsterdam. Nou ja, u hoort het, houdt niet op. En om u te helpen kiezen, laten we van alles de komende week het een en ander horen. Eerst nu aandacht voor het Bach Festival Dordrecht, van 19 tot 26 september. Een festival met een toenemende status. En dat komt door de originaliteit in de programmering en het niveau van het gebodene. Steeds betere muzici verschijnen er. Dit jaar de Nederlandse Bachvereniging en Vox Luminis, een van de beste oude muziekgroepen van dit moment. En verder komen namen als Marcel Ponzele en Reinbert de Leeuw voorbij. Dit festival zou wel eens een internationale status kunnen krijgen. Maar het leuke is dat er ook heel gewone en niet zo ambitieuze projecten zijn. En dat prachtige Bach-orgel in de Grote Kerk al daar wordt ingezet voor masterclasses. En dat de regio er ook in betrokken wordt. Zondag is er op zaterdag 20 een cantatencaravaan van 3 Bach-cantates, uitgevoerd in kerken van de 3 Drechtsteden in de buurt. Met een plaatselijk Bach-koor en Nico van der Meel als dirigent. Klasse verzekerd. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, van deze Bach-programma's tussen 1 en 2 op de Concertzender, Govert-Jan Bach zal deze gratis cantates persoonlijk ter plekke inleiden. En zie verder voor alles bachfestivaldordrecht.nl. Bachfestivaldordrecht, één woord. .nl dus. Het openingsconcert brengt Brandenburgse concerten en bewerkingen daarvan door de Holland Baroque Society. Onder andere het 5e concert met de ongelooflijk virtuose klavercimbalsolo in deel 1, een novum in de toenmalige muziekwereld.

En dat was een uitvoering van het Brandenburgs Concert nummer 5, BWV 1050, door het Dunjadin Concert onder leiding van John Budd. En de klaversimmel werd ook door hem bespeeld en u hoorde de violiste Cecilia Bernardini. En dan nu de eerste kantaten van de kantatenkaravaan in de Drechtsteden nummer 68. Dat is een kantate voor Tweede Pinksterdag met de titel Alzo had God die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst werd geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijfster waar Bach een aantal malen mee werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken, met die 60 kantates per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk op per zondag vast. Hij wijzigt wel veel in de best goede teksten van deze Marianne Ziegler. Dat blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, veranderen in hun teksten. Mahler, Schubert, Wagner schreef zijn teksten maar zelf. En daar deed hij dan ook jaren over. En daar had Bach dus met dat vele werk geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauwen stunden. Ruim 5 minuten beslaat dit openingskoor. Haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraansaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. En dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantaten. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer lieflijk swingende basaria nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met de instrumentatie van trombones, oftewel de pozaunen, de bazuinen, ja, de tuba mirum. En waarom dat nu weer? We kijken in de tekst en ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. Of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wrake, heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met 2 thema's. Het kan niet op en eindigt dan liefdevol piano.

Zo klonk Kantate voor de tweede Pinksterdag. Alzo had Gott die Welt geliebt, uitgevoerd door de sopraan Lisa Larsson. De bas Panayotis Economou, de Monteverdi Choir en die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach bewerkte dat heerlijke ritornel, dat wat retour komt voor instrumenten, nog eens apart. En dat werd later dan wel weer voor orgel getoonzet. En zo speelde Maarten het Hart het in zijn eerste jaar dat hij orgelles had. En Maarten het Hart die schrijft daarover, die zegt daarover: het lijkt wel of de instrumenten op hol slaan. Het is zo monter, zo levenslustig van een onbekommerde blijdschap. Het geeft hem, Maarten dus, een geluksgevoel. En Simon Vestdijk zegt: een door frisheid betoverende melodie.

Dit was BWV 1040, een instrumentaal fragment voor viool, hobo en basso continuo. Uitvoerenden Sergio Attoloni met het Kammeracademie Potsdam. Zaterdag 20 september dan biedt het festival in Dordrecht een optreden van de Nederlandse Bachvereniging. Dit was BWV 1040, een instrumentaal fragment voor viool, hobo en basso continuo. Uitvoerenden Sergio Attoloni met het Kammeracademie Potsdam. Zaterdag 20 september dan biedt het festival in Dordrecht een optreden van de Nederlandse Bachvereniging. Hun thema is Meine Freundin

Hörde meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach. Die leefde van 1642 tot 1703. En de uitvoering berustte bij Cantus Köln, het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. We horen ook Sebastiaans muziek in deze geconcentreerde vorm. Een korte begrafenismotet uit 1713. Ich lasse dich nicht, segne mich denn. Men dacht lang dat dit ook van Johann Christoph was, maar het is dus van een jonge Sebastian Bach. Het staat in het rouwende F-klein, maar heeft al dat dansante ritme, zoals we dat ook horen in het beginkoor van de Matthäuspassie. Rouw wordt door Bach altijd ondersteund door impliciete troost. De tekst is van Jacob, die de engel met wie hij vecht en tegen wie hij het onderspit gaat delven. Want hij ervaart dat hij met God zelf vecht. Ik laat je pas gaan als je me zegent. We ervaren al een beetje de Napolitaanse operastijl in het smekende karakter. En dit staat dichtbij de Actus Tragicus. Een prachtig koraal sluit het af.

Ook dit was een uitvoering van het Bach-collegium Japan. Dirigent Masaki Suzuki. Het motet Zinget dem Herrn ein neues Lied. BWV 225. En tot zover het programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Werkdagelijks tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag. En wellicht tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is weer Geen Dag Zonder Bach, de werkdagelijkse uitzending van de Concertzender met muziek van door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en ook inspreker vandaag, want Joop van Zijl, die zal aanstaande vrijdag, onthoudt u dat, de 200ste uitzending voor zijn rekening nemen. En dat is wel zo bijzonder, we hebben 40 weken gewerkt aan 200 afleveringen. Vrijdag is de 200ste en we zetten dan Joop in het zonnetje. Hij mag dan zelf een keuze maken voor hoe hij die uitzending indeelt, wat hij daarmee doet. En hij heeft gekozen, heel origineel en heel leuk, in het thema Altijd zin in Gershwin. En hij heeft een prachtige keuze gemaakt van goede Gershwin-muziek. Een leuk verhaal, ach u kent Joop, de stem van Menselijk Nederland nog steeds een beetje. Dat is voor vrijdag. Vandaag beginnen we gauw met een zeer groot programma, want we hebben aandacht voor twee belangrijke feiten. Het Bachfestival in Dordrecht, wat zijn tweede week ingaat. En twee uitvoeringen deze week ook van Musica Amphion. En daar gaan we aandacht aan besteden. Musica Amphion wijdt samen met het Gisebalde Consort een heel concert aan de Actus Tragicus van Bach als thema. Het gaat over rouw en begraven. Dat doen ze eerst met een concert daarover, met al die onderdelen. En daarna wordt dat concert in cd gedaan, een prachtig vormgegeven in een boekje met heel veel bijzondere goede informatie over theologische en muzikologische en historische achtergrond. Het idee is dus om de muziek van Bach in zijn tijd, in zijn context te plaatsen. Vandaar Bach contextueel. Dat doen ze dus heel zorgvuldig, met aandacht en liefde, maar ook muzikaal superieur. We herkenden bij het orkest, orkestje is het, veel mensen uit het orkest van de 18e eeuw, zoals Rémy Boudet, de concertmeester. En ook zangers in het Gisebalde Consort onder leiding van Harry van den Kamp, zangers met naam. Het eerste wat dan opvalt is dat de orgelstukken, die prachtige orgelstukken van Bach, nu niet meer losstaan, soms wat vervreemdend kunnen klinken, maar hun plaats krijgen in een zinvol geheel. Zo begon en eindigde in de tijd van Bach een kerkdienst altijd met een preludium en fuga voor orgel. Dat gebeurt dus hier ook. Pieter-Jan Belder, een van de initiatiefnemers van Bach contextueel, wil ook namelijk zoveel mogelijk focussen, vertelde hij mij, op het thema wat aan de orde is. En dat is in dit geval de Actus Tragicus, dood en begrafenis. Bach maakte die prachtige kantaten al op 22-jarige leeftijd. Kantate BBV 106. Waarschijnlijk voor de begrafenis van zijn oom Lemmerhirt, familie van moederskant. Het is ongelooflijk hoe een zo jong iemand in staat is om de diepste menselijke emoties die omheen de dood zo kernachtig kunnen spelen, realistisch en uiteindelijk troostend vorm te geven. Dat is alleen te begrijpen uit zijn eigen levensloop, die dan al gekenmerkt wordt door volledig wees worden op zijn 9e en het verlies van broers, zusters en ooms. Later komen er nog meer verliezen bij. Muziek verschijnt dus hier als een soort van zelftherapie, maar is ook troost meteen voor ontelbare anderen. Zo is deze kantate, 106, ook mijn eigen persoonlijke begrafenismuziek. Dat heb ik vastgelegd. Dan uitgevoerd door Gustav Leonhard. Wij gaan nu vandaag luisteren naar een hele recente opname van Sir John Eliot Gardiner, die net een prachtige biografie over Bach heeft gepubliceerd. Bach, Music in the Castle of Heaven. Muziek in het kasteel van de hemel. Existentiële muziek, doorleefd, door hem zelf ook uitgevoerd. Hetzelfde zal Musica Amphion zeker doen op donderdag 25 september in de Waalse Kerk in Amsterdam en vrijdag 26 september in de Grote Kerk in Maassluis. Er zijn nog kaarten voor dit bijzondere concert. U hoort orgelstukken die te maken hebben met het thema, zoals de preludium en fuga in S, alsmede het motet Kom Jezu Kom en de prachtige kantate Mit Fried und Freud Ich Fahr Dahin, BWV 125. We beginnen met de Actus Tragicus, inderdaad hier uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner en zijn troupe.

U hoorde Cantate 106, de Actus Tragicus, gezongen door Hannah Morrison, sopraan, Meg Bregel, alt, Nicholas Milroy, tenor en Peter Harvey bass, met de English Baroque Soloist en de Monteverdi Choir, alles onder leiding van Sir John Elliot Garner, een recente opname. Wij zoomen nu in op Pieter Jan Belder, die deze week extra in de aandacht staat. Een van de drijvende krachten dus achter het Bach Contextueel project. Deze bescheiden man is een echte kapelmeester, want hij bespeelt een aantal instrumenten en hij dirigeert. Van huis uit is hij blokfluitist en toetsenist, kreeg les van Ricardo Canji en Bob van Asperen. Hij behoort dus eigenlijk tot de derde generatie hip musici, historically informed performance. We horen Jan-Pieter Belder nu als organist in een orgelconcert van Bach, samengesteld uit verschillende onderdelen uit kantaten 35 en 156. Het orkest is het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van de net overleden grootmeester Frans Brugge. Bijzonder, want het was een van zijn laatste opnames uit 2012. René Boudet is hier ook weer, net als bij Musica Amphion, de concertmeester. Maar het is dus het concert van de 18e eeuw.

U hoorde een bewerking van delen uit Cantates 35 en 156 als orgelconcert, gespeeld door Pieter-Jan Belder op het orgel en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Bach contextueel heeft volledig gekozen voor enkelvoudige bezetting en dat op wetenschappelijke gronden. Dat betekent voor de Cantates 4 zangers en soms 8 als het voorgeschreven is door Bach en voor sommigen moet het er zeker 8 als die dubbel chorus zijn. Er was zelfs in Bach's tijd sprake van een soort van octet, een goed hoog aangeslagen octet van zangers, dat zelfs meer betaald kreeg dan de andere jongens van de Thomaner. De zangers in dit geval staan steeds, het is wel de consort onder leiding van Harry van den Kamp, de geliefde en bekwame bas, die zelf ook altijd meezingt. En dat Gesualdo consort zijn natuurlijk specialisten in Gesualdo en Zweling, maar hebben komend vanuit die late renaissance muziek als het ware ook een hele goede feeling voor Bach, juist heel goed. Bach contextueel zal dus het motet zingen O Jezus Christ, meins Lebens Licht, BBV 118. En het wordt dan spannend wat ze met de instrumenten doen, want dit motet dat eerst voor een kantaat werd gehouden, zou wel eens de begrafenisstoet naar het kerkhof hebben kunnen begeleiden. En dan krijg je natuurlijk een beperking van het orkest, omdat niet alle instrumenten mobiel gespeeld kunnen worden. Nou, Bach contextueel heeft daar zeker over nagedacht en wat over geschreven. Dat komt allemaal in dat boekje later. Nu horen wij, want die opname is natuurlijk nog niet, van Bach contextueel. Nu horen wij Masaaki Suzuki in het prachtige motet BBV 118.

Dat was het klavierconcert in G klein van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Pieter Jan Belder en Musica Amphion. Jan-Pieter Belder die speelt nu op het klavikort een aantal leuke, grappige stukjes. Meestal zijn die van de hand van Carl Philipp Emanuel, die ongeveer 10 was ten tijde van het ontstaan van het boekje van voor zijn stiefmoeder Anna Magdalena. Een boekje samengesteld door Jan Sebastiaan en dus met stukjes van de kinderen. En deze CPE, ja, horen we een genie in de dop met die leuke stukjes op het klavikord? Een klein Mozartje? Nou ja, het was gewoon een klein Bachje. En best wel een genie. Als je zijn werken ruimte en aandacht geeft, hoor je hele goede muziek, die tot nu toe onderschat was. Dank voor het CPE-Bachjaar.

U hoorde Minuetten, Mars en Polonaises van Carl Philipp Emanuel Bach uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach. Gespeeld op klavierkort, dat hele bijzondere, zachte, zeg maar soms vrouweninstrument, door Pieter Jan Belder. Heel intiem klinkt dat. En hiermee sluiten we deze aflevering van Geen Dag Zonder Bach af. Met dank voor uw aandacht en het verzoek als u opmerkingen of vragen of aanvullingen heeft, laat ons te mede bachconcertzender.nl. We zijn heel erg benieuwd naar uw reacties en uw verzoeken. Ik dank u voor uw aandacht nogmaals en tot morgen.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. De afgelopen week heb ik u laten luisteren naar een grote valstaf uit de eerste

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagprogramma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Een bijzondere week met heel veel programmapunten vanwege het Bach Festival in Dordrecht en twee prachtige concerten voor Door Musica Amphion en het Gizuale Concert in Amsterdam en Groningen. Nee, Amsterdam en Maassluis. Groningen is al geweest. Een van de zeer mooie concerten in dat prachtige Bach Festival, ja, ik vind dat het al een internationale allure krijgt, is het concert van Il Gardellino op woensdag de 24e in Zwijndrecht. Daar komt op die avond spelen Marcel Poncele, de hoboïst uit Vlaanderen, die Philip Herwegen de beste barok-hoboïst ter wereld noemt. En hij krijgt alle ruimte en het is ook zijn orkestje eigenlijk. Er is op YouTube een prachtige documentaire te zien over deze Marcel Poncele, die muzikus is en ook ambachtsman, want hij maakt al zijn hobo's zelf. Prachtig, met aandacht en met zorg. Het hout uitzoeken, bespelen, etc. We zullen ooit nog een hele solistenportret aan hem besteden. Hij zal natuurlijk een grote rol spelen, het heerlijke viool-hobo-concert. Is dat eigenlijk niet het mooiste concert van Bach? Mijn dochter Naomi Magdalena speelde het voor haar masters in Utrecht. Maar Marcel Poncele die gaat ook nog twee grote partijen spelen in twee hele mooie kantates die we gaan horen. Daar is de kantate die ik gisteren al noemde voor Maria Reinigung, of Lichtmis, omdat dan kaarsen worden aangestoken vanwege de komst van het licht der wereld. Onder de naam Ich habe genoeg, BWV 82. Stephen McLeod, een van de beste Bach-bassen op dit moment en een van de mooiste christenzangers, gaat het daar zingen. Dat is wat. Hij zal wel zingen Ich habe genoeg in plaats van genoeg. Want volgens Peter Kooi, en die kan het weten hoor, is dat de beste uitspraak. Tijd-eigen, tijd van Bach, genoeg. Die zingt ook lekkerder. En wij gaan ook horen op de cd hoe Peter Kooi, onze eigen wonderbas, dat zo mooi zingt. Op de opname met Philip Herwegen. Simeon wacht dus in de tempel op het oerkind. En haast blind voelt hij dat het in zijn handen wordt gelegd. Als Maria voor haar rituele reiniging, Reinigung dus, als jonge moeder in de tempel verschijnt. En als hij het kind in zijn armen krijgt en dat ook voelt, is zijn levensgang voltooid en zegt hij, het is genoeg. Es ist genug. Ik kan gaan, ik mag gaan. Hij geeft zich over aan de dood. En dan zingt de bas, als mooiste stuk, even de mooiste stuk van Bach überhaupt, Schlummert ein ihr matten Augen. Het is een slaapliedje, een lullaby, maar het thema is in feite, de dood is een slaap geworden. Wie anders dan Bach, die zijn hele leven zo dicht bij de dood stond, kon dat zo mooi toonzetten. Vindt u dit ook de mooiste arie van Bach, zoals ik eigenlijk? Misschien nog wel mooier aan het erbarmen die? Laat het ons weten op bachconcertzender.nl. U hoort Ich habe genoeg door Peter Kooi met Philip Herwegen.

Dat was de cantate Ich habe genoeg, BWV 82, gezongen door Peter Kooi met Philip Herbege en La Chapelle Royale. Minstens zo mooi is de cantate, ook weer een solo cantate, nu voor alt, Verknuukte Ruhe, beliebte Seelenlust, BWV 170, voor de zesde zondag na Trinitatis. Dat wordt gezongen in het Bachfestival in Dordrecht door Margot Oetzinger, een alt. Ik ken haar niet, maar de kwaliteit van Il Giardellino, het orkest van Marcel Ponsele, staat garant voor hoge kwaliteit. Wij gaan luisteren naar een uitvoering, weer met Philip Herrewege en weer met Marcel Ponsele. De altes is hier de ongeëvenaarde Andrea Scholl. Maar tegenwoordig zingen vrouwen het even mooi. Verknuukt Ruhe, beliebte Seelenlust. BWV 170.

0: Dat waren tenslotte deelden uit de Goldberg-variaties in bewerking voor trio Strijktrio. Hier gespeeld door trio Eknaton en op het Bach-festival door het Goldberg-trio. Dat was Geen dag zonder Bach. Wij zijn benieuwd of u reacties heeft. Die kunt u mailen naar bachconcertcentrum.nl. En we bereiden u vast voor op de volgende uitzending morgen op de vrijdag, uitzending 200. En die is helemaal gewijd aan de voorkeur van Joop van Zijl, die dat wel verdiend heeft na al die keren dat hij ingesproken heeft. En hij heeft een prachtig leuke uitzending gemaakt die ik van harte aanbeveel in uw aandacht. Altijd zin in Gershwin. Tot morgen. Dank u wel.
1: Geen dag zonder Bach. En wij zijn de concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, het zijn weer volle Bachweken met veel moois in Nederland. Na Dordrechts Bachdagen komt nu ook Amersfoort met een Bachdag. En wel op zaterdag 11 oktober. De Bachdag. Dan gonst de prachtige keistad Amersfoort met alle soorten muziek van Bach. We zien namen als Jan Jansen, Marion Strijk en het nieuw Bach-ensemble Amersfoort. Govert Jan Bach heeft in de prachtige mannenzaal, en dat lijkt op het Hospice in Boon, een muzieklezing over de drogbeelden die in de loop van de tijd over Johann Sebastian zijn ontwikkeld. Voor deze dag, het totale programma staat op de site Bachdag Amersfoort, geven wij gratis passepartouts weg. Mailt u dan naar bach@concertzender.nl. Het nieuwe Bach-ensemble voert in het slotconcert in de Joriskerk het ongelooflijk mooie motet Jesu meine Freude uit. U hoort het hier van Masaki Suzuki en let op wat Bach doet met de woorden. De woorden worden door de muziek veel meer dan ze zijn.

Dat was het motet Jesu meine Freude, uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki, BWV 227. Met het Sint-Joris Kamerkoor voert hetzelfde ensemble ook enkele psalmzettingen uit van Mendelssohn, zoals Waarom toben die heiden, opus 78, nummer 1. Die zijn niet alleen bijzonder mooi, ze geven ook een beeld van de enorme invloed van Bach op Mendelssohn. Het was de 12-jarige Felix Mendelssohn die voor kerst aan zijn oma de partituur van de vergeten Matthäuspassie vroeg en hem 7 jaar later heruitvoerde. Bach was zijn grote voorbeeld. Zijn oratoria, Elias en Paulus, waren zijn vervolg op de Matthäuspassion. De psalmzettingen zijn intiem en subtiel. U hoort achtereenvolgens Waarom toben die heiden? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? En mitten wir im Leben sind durch den Tod umfangen.

Philip Herrewegen leidde de Chapelle Royale en het Collegium Vocale uit Gent met Waarom toben die heiden opus 78 nummer 1, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen nummer 3 en Mieten wir im Leben ziend opus 23 nummer 3. Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. U kunt trouwens alle titels vinden op onze playlist, zoals dat zo mooi in het Engels heet. En die playlist die staat op concertzender.nl. En dan moet u even kijken bij Bach. Er wordt ook nog een orkestsuite van Bach gespeeld. Welke was nog niet bekend, maar hier hoort u stukken uit de eerste suite. Gespeeld door Café Zimmerman. Het is een orkestsuite. Orkest? Nou, het is maar een handjevol jonge Franse virtuozen. En de suite is in Franse stijl.

U hoorde de gedeelte 1 tot en met 12. Het was Woltempereerde klavier van Johann Sebastian Bach. Wilt u precies weten wat er allemaal in deze uitzendingen wordt gedraaid? Kijkt u op de playlist bach@concertzender.nl. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Ik wens u een goede middag verder. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender.
1: Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Catherine Manson. Deze Schotse violiste speelt op een authentiek instrument en is vanaf 2006 concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Ze nam met Ton Koopman de prachtige Boekste Hoede-cd's op. Ton is op 2 oktober 70 geworden en daar feliciteren we hem nog mee. Hij heeft natuurlijk al veel aandacht gehad in dit programma, waarin hij natuurlijk steeds weer terugkomt. Zijn opname met Catherine Manson van Bach's sonates voor klaverzimbel en viool, in die volgorde, het klaverzimbel als eerste, zijn uitnemend en breken een lans voor deze veel te onbekende prachtige stukken. Het is een heel goed duo en viool en klaverzimbel zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit soort sonates kunnen nu echt niet op piano, omdat de samenklank viool-klaverzimbel uniek is en met piano alleen verloren zou gaan. In 1731 publiceerde Bach deze 6 sonates als een eigen opus en dat zijn naast altijd bundels met 6 onderdelen. En dat vond Bach belangrijke bundels. De 6 is een heilig getal en staat voor de 6 dagen der schepping. De componist is ook een schepper. Denk maar aan de solostukken voor viool, cello, de Brandenburgse concerten, de trio-sonates voor orgel, etc. De late Bach zoekt hier zonder twijfel de galante stijl op, maar het blijft zo volledig Bach in al zijn afwisseling, in al zijn diepte, hoogte, laagte, ritme. Zonder de weerbarstigheid van de solostukken voor viool uit Köthen, omstreeks 1720. We laten nu achter elkaar de laatste 3 horen. In de eerste die u nu hoort, nummer 4 in C klein, horen we haast de solo-viool van het Erbarmedisch. De viool zingt heerlijk in deze stukken. Tussen 16 en 19 oktober worden ze door leden van Furor Musicus samen met de vioolsonates van de Nederlandse tijdgenoot Nozeman op allerlei plaatsen in Nederland uitgevoerd. Zie de site van oudemuziek.nl. Nozeman, houdt u van ons te goed. U hoort achtereenvolgens de sonates voor viool en klaverzimbel, nummer 4 tot en met de nummer 6, BWV 1017 in C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Catherine Manson, barokviool, Ton Koopman, klaverzimbel.